Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en ek hoop het gaan goed met jou vanavond. Wel so gepraat van jou en ek, wel vanavond se thema is wie het jy geword? Nou, dis 'n vraag wat ons onsself seker te min vra. Ons dink maklik aan wat nog voorlê, maar miskien lê die antwoord juis in hoe ons verander het sonder dat ons eens agtergekom het. Ons begin vanaand met een van die mees elegante gitaarspelers van sy generasie. Ek praat hier van Norman Brown. Nou, Norman Brown het groot invloed uit George Benson se styl geput. En mens kan dit voel, mens kan dit hoor, maar oor die jare het sy eie kenmerkende klank ontwikkel. En dit is waarom hy vanaand vir ons oopmaak. Met Let's Get Away, net hier op RSG. Take a check.

Rick Brown met Can You Feel It? Nou, Rick Brown het aanvanklik pop en rock musiek gespeel, nou voordat hy nou die trompet by die terhande gekry het, beter hande, ek dink die trompet hom beter hand gekry en hom na jazz geneem. Vandag is hy een van die mees herkenbare klanke in moderne jazz en nou gevolg deur Brian Culbertson. Wat hom besonders eindelijk gemaakt het is dat hy nie net klavier speel nie, maar ook tromboon, dromme, basgitaar en verskeie ander instrumente. Daarna sluit Huge Groove vanaand sy reis af met hier op RSG.

Roo hier op RSG met Klaar Verloor. Ons praat vandag oor jou gunsteling aspekte van radio. En hier sê iemand wat ek die meeste geniet, is om na RSG te luister, as jy kan multitask, sê Tony van Milnerton. Willem Pelser se program, Veronique Sin en Sonde 8 tot 9, is boebaas. Dankie, sê Anoniem. Laat weet ons, 45889R50 per boodskap. Dis ons SMS-lijn. En dan kan jy ook een stemnota stuur, 076-536-6961.

Helena het in my een van ons voorste kabaretsterre met die themalied van die gewilde reeks Sonkring, daar is ook een gedeelte in Frans, Sonkring, Cercle Solaire. Soos beloof, bykie Van Morrison, jy kan ook nog uitsien na Melissa Jane voor die 10 uur nuus. En dan speel ons moos Tamaleki, ek hoop jy die leidrade onthou en dat jy reg is om te speel. Eers, Van Morrison.

0: Hallo Black hier op RSG met One Good Thing. Ons vraag je vandaag, wat is dit wat je die meeste van radio geniet?
1: Good morning, it's our owner Scott in Cape Town. Congratulations on your radio birthday and all the celebrations. Radio Sonder Grenze for me is like a best friend. I switch it on first thing in the morning and I have it on all day at my desk softly, depending on what I'm doing. Then I listen when I'm having lunch. I listen again when I'm in the afternoon when I'm in my car. I listen again in the evening. Then I go off to gym. And when I come back from gym, I switch it on again, 7 o'clock in the evening. So Radio Sonder Grenze is my best friend. I really love the program so much to discuss from A to Z and the music. And the prayers and the church. It's just a wonderful radio station.
0: Sjoe, Iona, baie dankie. Melinda van Roodepoort sê op die SMS-lijn, sjoe, jylle vraag nou amper iets soos om tussen jou kinders te kies. Radio is my geselskap dag en nacht. Soos jou lewe krimp is die radio meer prominent. Ek luister na meeste programme en leer geniet, maar die muziekprogramme soos Dis opera, die eie kese en sovoorts, bly tops, jylle is almal tops, sê Melinda. Dan sê Hetty van Nelspruit, môre RSG, ek is 77 en het nie 'n TV nie, my radio is hele dag aan, en dis waar hierdie ou tannie tussen hakkies, al haar info vandaan kry, RSG is my Sondag kerkdienst, Google, Courant, muziek, hou my fix op my rebounder, sê Hetty van Nelspruit. Lynette sê, môre, ek is mal oor die middagstories en dan oor Eloise program. O, dankie Lynette, vastrap en 360 en die nuus is bo aan my lys, sê Magdalene van Kimberley. En dan sê iemand in ons multikulturele kantoor waar ons ouderdomme verskil van bogkind tot bejaard, manlik, vroulik en alles tussenin. Ons praat 12 landstale regtig en Spaans is ons radio altyd op RSG. Ons is mal oor die musiek en al die programme, dis omdat RSG slim is en ons is ook, sê anoniem. Inderdaad, anoniem, inderdaad. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. 'N splinternuwe maand en 2 splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: Hy is voortreffelijk verseker. Laat weet ons, wat geniet jy die meeste van radio? Die SABC is 90 jaar oud en danksy daaraan kan ons een van die 19 radiostasies wees wat in jou moedertaal vir jou nuus bring, aktualiteit bring, vermaak bring, inlig. Binnenkort praat ons oor die Afrikaner man en sy identiteit en ook emosies. Is emosies een ding? Hoe bespreek en verwoord die Afrikaner man dit? Dr. Mart-Marie Eys vertel ons net die naam. Eers luister ons na Rihanna Nell.
1: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

1980, You Shook Me All Night Long, wat een vat ons voor en toe, Shania Twain, ACDC, 45889 R50 per boodskap, sal nou nou van die eerste SMS'e kyk. Kom ons maak eers nog musiek, hier is John Neal.

Welkom terug bij die beste van op maandag aan, samen met mij, Etienne Lerik, met die Spin Doctors. Two Princes, ken merkende gitaarhef, steeds een van die meest herkenbare rockliedjes van die vroege 90s, en was die groep se grootste internationale treffer geweest. Spin Doctors met Two Princes. Moby nou, het pause hulle nie die liedjie verskyn op die album Play, waarvan elke snit uiteindelik vir rolprente, televisie of advertenties gelicensieer is, en porcelain terloops is gebruik for The Beach met Leonardo DiCaprio destijds. Alanis Morissette net aan haar met Ironic. 33 miljoen kopieë van Jagged Little Pill verkoop.

Goeienaand, Etienne, goeienaand. Hoop ek gaan goed daar met jou, man. Luister, man, speel asseblief mee. Most Beautiful Girl in the World. Hy een van Tom Jones, asseblief. Sal jy? Hoop lekker aan verder, hoor. Les van George, zo. Tata.

Ay, honest, Marie, tiso, honorable Bert, si este quiere tak, en skoko, in, omnit, sublief, apira au port, mondo en goedes, wat in au sublief graag van Kurt van Heiri speel, sublief, dit gaan aan my verloofde, en my broer, en dan Centurion, en die mense wat sal hier invoer, asseblief en dankie, lekker aan verder.

0: Vernon Barnard met Believe, Tina Turner saam met hom gewees in Your Wildest Dreams. Chill op RSG, moenie weggaan nie, net hierna as ek terug met Taylor Swift en Don McLean, oor ietsie van Chris de Burg.
1: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
2: Parel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortomse kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

Het heb je al gezien, dat ik voor je wil geven. Het heb je al verteld, ik smeer als dat je pil. Hoe kom je gezien, die roken dag alleen. Hoe kom je vertellen, dat is je jammel, dus het al niet te

Dat ik voor jou wil hè, het ik jou al vertel. Het meer is net jou bel. Hoe kom je gesê, die roge dag en le. En hoe kom je vertel, dis die jammel toes het hel het hier jou. Ja, hoe kom je vertel, dis die jammel toes het hel het hier

Dit dan Gabriella Cucci met die prachtige Soy della Tierra. Goran Bregovic is sekerlik een van ons mees bekende komponiste uit Suidoos-Europa. Jy kan nou luister na 'n snit getiteld Underground Tango uit die bekroonde 1995 rolprent Underground.

prachtige diep emosie van Jasmine Levy en Una Noche Más. Die Franse ensemble op Patsupa is nou aan die beurt met Les Deux Guitares of die twee gitaren.

Alessia Fontana met La Notte Parla Dolcemente. Percival Monfort is nou aan die beurt met sy composisie getiteld Benediction in A Minor.

Een nieuwe Afrikaanse muziekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.